gebaat meer in zie je voor steen te brood te redden hè. Dus ik word je la balkon is gesaaid kel. Dalga dalga gne Beirut iets over. In cha work pache ja vrigi sova. Yani pane chord zo vezer ke pane. Hof da ge pache gor im hode sam cha work ka go.